0: toch moet wachten.
1: Hè? Oh, zeker te veel van die mosselen gegeten.
0: Nee, Rien is kreet nou benauwd.
2: Zouden ze wel weten dat wij bij je vastzitten?
3: Een rood lampje.
4: Wat?
3: Een rood lampje.
4: Wat?
3: Een rood lampje.
1: Het wordt hier benauwd.
0: Jezus, dat lijkt je wel een sauna.
1: Wat is er met hem?
0: Weet je niet.

0: druk geweest?
1: Ging.
0: Ik ben zeker blij dat je nu eindelijk naar je bed toe kan, hè? Ik hou wel van blond. Of donker, dat maakt me niet uit. Nee, zo eentje als jij, die brengt er geld wel op.
1: Wat maak jij nou?
0: Heb jij wel geld bij je?
1: Tuurlijk heb ik geld bij me, wat denk je?
0: Dit rietje is gratis, schat. Als jij even aardig voor me bent.
1: Mijn werk zit erop voor vanavond, schat.
0: Oh, stel je niet aan, dan werk je maar wat over, hoor.
1: Breng me nu maar gewoon naar huis.
0: Ah! Af je kop, tering mij, wat denk je wel? Mij neem je niet in de maling, hoor. Vuile slet. Schiet op. Au!
2: Nee.
0: Au! Dit is hoor.
3: The Dream Machine. Leaders in Space.

0: Volgens mij verdoen we onze tijd. Weet je zeker dat dit de goede plek is?
1: We zitten precies boven de pijp.
0: Veel succes hebben we anders niet. Niks aan helder water tot nu toe. Straks zitten we boven de riolering. Halen we zo dadelijk nog een bak stront naar boven.
1: Sst, zwart. Straks horen ze ons nog.
0: Nou, volgens mij ligt die fabriek helemaal plat. Kunnen we nog lang wachten.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het elk moment wel eens kan gebeuren. Eén lozing is genoeg. Dan hangen ze.
0: Nou, zal ik dan zelf maar eens wat gaan lozen?
2: Oh, wat zei ik je? Schiet op!
1: De smeerlappen. We hebben ze.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Haal op. Haal op nou.
0: Ja, hij zit vast.
1: Zo vast.
0: Wat zou het zijn?
1: Zwaar vergif. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ik wil niet weg, Kees. Laten we gaan, Kees. Het is hier niet pluis. Haal het anker in.
1: Ik heb er ook benzine in gedaan zoals ik je gevraagd had. Hendrik.

0: Waarom stop je?
1: Er lag een man.
0: Waar?
1: Langs de kant, bij het water.
0: Ik heb niets gezien.
1: Ja, nou.

0: En? Een goed gesprek gehad?
1: Hij is weg.
0: Dat komt door al die vreemde goedjes die we altijd maar moeten vervoeren. Daar ga je allemaal van die rare dingen van zien.
1: Nou, ik zag toch echt iemand hoor.